Waarom rade ich dir, je nees het leven, denn du hast doch nur dat ene. Denn viel zu flück is het voorbij, und du mäst dich af op heen.